0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey, Carmen, draai eens een lekker plaatje.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.

make you think they know

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Non-Stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey, Carmen, draai eens een lekker plaatje.

0: non-stop IJsselmond.
1: Ik ben in mijn leven vele landen geweest. Waar ik ook kwam, er was altijd wel ergens een

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Hey, Carmen, draai eens een lekker plaatje.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
2: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
1: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het

bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
3: Het is een beginning. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

Ah.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nederlandstalige vrijdagmiddaggebeurtenis. Omroep IJsselmond presenteert Made in Holland.

Een hele goede middag toegewenst. Het is weer 3 uur geweest op deze vrijdagmiddag. Dus ik ben er weer 2 uur lang met Made in Holland. Ja, wat kunt u vanmiddag allemaal verwachten? We hebben natuurlijk een heleboel mooie muziek. En ook nog de Made in Holland tip van de week. En de 3-in-1 in het volgende uur. En in dit uur natuurlijk ook nog onze conferentie. En die is deze week van Paul van Vliet. Ja, we zijn dit uur begonnen met Harold Savagne en Sander. En ja, zij bezongen hoe het allemaal begon met een oude accordeon. Dan gaan we gauw door met de muziek en dat gaan we doen met Herbert. En ja, volgens hem zijn ze geboren voor elkaar.

Hij keek, oftewel William Heuter, keek in jouw blauwe ogen en was totaal verloren. Ja, en Harry Robos, die vindt dat je meer en meer verandert.

Ja, het was een beetje kleding, lijkt me toch ook wel bij glimlach toch wel van toepassing. Het was de hart een 10 en daarvoor kon u luisteren naar André Hazes en hij vroeg zich af waarom. Ja, en hebt u later ingeschakeld tot 5 uur vanmiddag, luistert u natuurlijk naar Made in Holland hier bij Radio IJsselmond. We gaan gauw door met Jan Stavast en hij vertelt ons alles over zijn vrienden.

0: Ja, mooi bosje bloemen kan, wonderen verzetten, ook bij Frans Bauer. We zijn toe aan onze wekelijkse conferentie en die is deze week van Paul van Vliet. Ja, tegenwoordig mag maar graag kamperen bij de boer. En ja, dan heb je leuke dingen voor de mensen.
1: Ja, vrienden, je lacht je te barsten. Maar er zijn zulke vriendendingen gaande op het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de boerderijen naar de stad. En de stadsmensen uit het westen die trekken van de stad naar de oude boeren boven een vissen verse. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Ja, boerenbusiness, dat is vandaag de dag zonnen in de business. There is no business like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij eerst nog het elektrisch licht en de waterleidingsbuis. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En wij plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kakdoos met een houten deur en hart in het midden. En de deuren van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. Ja. Want dat zijn leuke dingen voor de mens. Nu hebben mijn vrouw en ik dat zo garen geslagen, dat verlangen naar het landleven. En we hebben een boerderij gesticht in een jaar compleet nieuw opzet. Waar er nog één oude bouwval behouden. En daar kunnen nog stadse mensen voor een 35 gulden een dag het eenvoudig boerenland leven en de lijven ondervinden. En dan lag je te barsten. Verdoemd als die waar is. Maar kijk, die stadse mensen willen dan voor eerst graag het krieken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende opgevangen. Gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. Wij sluipen de bouwval binnen, rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en melkemmers en zo wat. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we dat om 10:30 nog weer een keer. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En als ze dan bij ons zijn willen, zo kan ik graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden. Kopen wij die eieren eerst op de supermarkt van de heer A. Heijn. Leggen die zo 8-9 stuks bij elkaar. Douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. Ah, nee. En dat die kip daar mooi op zitten blijft, geven wij die kip Valium dan wel Librium 10. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan willen ze ook altijd graag een eenvoudig boeren mestlucht ruiken. En daar hebben we het volgende op gevangen. We hebben een overeenkomst gesloten met de Arwick-fabriek. En die brengen exclusief voor onze boerderij uit spuitbussen in de handel Arwick-strontspray. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. En hebben we de vooraanstaande kunstenaars hebben we laten vervaardigen. Plastic boerenkool, plastic slaakrop, plastic suikerbiet. En die hele mikmak die zetten wij in de open lucht als waren het een moestuin. En dan krijgen we iedere week van de Landbouwhogeschool te Wageningen een partij bladluizen toegezonden. En die bladluizen die zetten wij in het glit op de krop en de kool. En dan spedden wij daar wat overheen met wormen en modder en zo wat. En dat alles bij elkaar, dat ziet de verrekte macrobiotisch uit. Ja. Je lacht je toch te barsten. En dat zijn leuke dingen voor de mens. Ja. En sinds kort hebben we dan ook een oud vrouwtje in dienst genomen. Dat oude vrouwtje. Dat is ook prachtig. Dat zetten we dan op een balk met een knot wol en met breipen. En dan vragen die mensen. Boer, wat moet dat oude vrouwtje daar toch op die balk met die knot wol en die breipen? Dan zeggen we, nou dames en heren. Dat oude vrouwtje dat zit daar te balken breien. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. Ja. Nou, dan kunnen we nog een pils pakken, maar we hebben een oude kalverenstal verbouwd tot bar. En dan stijgt de stemming en dan drinken de mensen de verteringen en dan vragen ze mij, boer, zou je nou voor ons een eenvoudig boer een drinklied kunnen zingen? Nou kon ik dat niet, maar ik heb dat volgende opgevangen. Ik heb mij gewend tot de heer J. Hoes. En voor een aanzienlijk bedrag heeft heer J. Hoes mij één drinklied afgestaan van de 66 die heeft klaarlingen voor het komend carnaval. Dan zal ik u dat eens laten horen, dames en heren. Dat is interessant. Normaal zing ik dat geheel alleenig, alleen met begeleiding van de heer A. Capella. Maar vanavond heb ik mij verzekerd van de steun van deze knappe muzikant achter mij, die bereid zijn gevonden, ook voor een aanzienlijk bedrag. Mij wat eenvoudige kapelmuziek te spelen. Heer, het moment is daar, en heer Van Krevoort, u zou mij zeer verplichten als u mij een duidelijk teken kan geven wanneer ik kan meegaan rammen, zodat wij ongeveer tegelijkertijd aan het eind dan toch nog samen uit kunnen komen. Ja, dat is hartstikke mooi. Wil u dan de heren uitnodigen, dan gaan we dat gezamenlijk opbouwen. Moet je horen, dan krijg je eerst een voorspel, dat gaat dan. Het voorspel bij de heer Hoes is altijd verrekt te lang, dat is daarom gedaan, is de plaat namelijk gauw ervoor. Ja, die Hoes is niet achterlijk. Dat kon een boer weten. Achterklaar. Nou, daar gaan we dan.

Ja, en als de mensen mij dat horen zingen, dan worden ze opgewonden en zo. Hei, raken ze. Ze raken hei, als het ware. Van de muziek en zo wat. En dan willen ze tekeer gaan en te hossen en te dansen en zo wat meer. En dan vragen ze mij, boer, zou je voor ons een eenvoudig boerendans kunnen maken? Nu kon ik dat niet, maar ik heb dat volgende opgevonden. Ik heb mij gewend tot de heer Amo. Bekend herenboer. Ja. Die heb ik erop gezocht in zijn boerenplaats te lachen. En ik kom er het hek door en hij zegt, hé, wat zie ik? Dag heer Amo, zeg ik, hier ziet u een eenvoudige boer die zou graag van u als dansmeester wat passen willen leren. Nou, dat kon en we zijn daar keihard tegenaan gegaan en... Oeh, wacht dat zo mooi. Heren van de muziek, ben u daar nog? Moet u horen, ik zou graag de dames en heren de passen van heer Mol tonen met datzelfde stuk muziek. Zou we dat nog één keer kunnen krijgen? Voor hetzelfde bedrag als het kan. De passen van heer Mol, laat maar zeggen, de boeren goren, grafie. Ja, nou is het zo, dames en heren, heeft heer Mol mee verzekerd. Het geeft geweldig boerenstemming als het publiek dat dan bij in de handen klapt. Nou, voor mij hoeft dat niet, maar wie dat vanavond behoeft, dat wil graag rustig aan. Maar wel in de maat, gatverdakken. Ja, je lacht je te barsten. Dan krijgen we twee maal het voorspel. Eerste maal A-mo, tweede maal B-mo. Het bier gaat van hier en van daar gaat het naar. We weten niet waarop dat het gaat. Twee maal.

0: Hey, laat me het maar eens zien. Ja, want sommige dames en heren klappen niet mee. Vind ik prachtig, want ik zou het zelf ook verdomme. Maar dan moet ik nog vertellen dat wij sinds kort ook een boerenshop hebben ingericht. Een boertiek. En daar verkopen wij alles wat we normaal weg zouden flikkeren. Ja. Bijvoorbeeld een vermolmd volgeschikte varkenshok. Verkopen wij als artistiek boerenhoekkast oud Hinderloop. Verroeste melkemmers als oud Saksische tijdschriftenbak. En gedroogde koeienflats als souvenir pittoresk ook te gebruiken als placemat. En die zeilen als spekpannenkoeken de deur uit. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dat was het mooiste van alles. De mensen wat op het gemak raken, zich een beetje sanang gaan voelen. Sanang, zoals de boeren in Indonesië zeggen. Boer Kroep ook. Ja, dat is een klein aardigheidje, mijnerzijds. Ja. Ik vind het zelf ook nogal geslaagd. Ja. Boer Kroep ook, hè. Dat is leuk gevonden, hè. Boer Kroep ook, ja. Ja, dat is leuk gewonnen. Maar u begrijpt wat ik zeggen wil, dames en heren. De mensen raken op het gemak en dan nemen ze mij vaak mee naar een donkere plek en spreken mij toe op wat vertrouwelijk stiekem toe. En dan zeggen ze, boer, boer, zou we misschien een bevruchting kunnen meemaken? Verdomd, als die waar is. Ja. Maar dat zijn problemen, vrienden, want we hebben al sinds jaren daar de kunstmatige inseminatie. Daar is geen zak aan. Ah, nee. Ah, nee. Maar daar hebben we het volgende op gewonnen. We hebben een zeer oude stier op de kop kunnen tikken. Otwello. Zeer oude stier Otwello. Ja, in vroege dagen was Otwello berucht. Oh, breek me de bek niet los. Otwello was zo verrekte potent, die haalde zelfs de oude koeien naar de sloot. Ja, verdomd als die waren. Ja, Otwello, ja, dat waren gouden dagen voor het beest. Maar nu is het beest bedaard en bejaard, een rustige oude stier geworden. Een oude sukkel, laat maar zeggen, en die kan voor de bevruchting niet vaker in het geweer komen dan hoogstens 2 maal in de 14 dagen. En daar komen we niet meer toe in het hoogseizoen. We hebben daar het volgende op gewonnen. Als het publiek zich heeft verzameld voor het gebeuren, laat maar zeggen dan. En dat moet plaatsvinden, dan halen wij een koe op. De Klasina 13. En wij halen Otwello op. Ja. Wacht nou even. Het komt zo. Goed, dan leiden wij Klasina voor Otwello. En als Otwello zonder meer niet in het geweer te brengen is, dan nemen wij een veekoek, een versnapering voor Otwello, en die leggen wij in de nek van de Klasina 13. Ja, en dan wil Otwello wel reizen. Voor het koekhappen. Je lacht je te bestie. Ja. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan vragen de mensen mij ook wel van boeren, hoe is het toch mogelijk dat we dat boerendialect zo precies te pakken hebben gekregen? En dan weten de mensen niet dat wij dat leren in het Nederlands cabaret. Ja, want die mensen van het Nederlands cabaret zijn niet achterlijk. Die weten verdomd goed dat zo'n beetje boers praten. Dat zijn leuke dingen voor de mensen.
1: Dit is Made in Holland.

Ja, dat was een ouwtje van Corrie van Gorp, de zondagmiddag matinee. Ja, naar onze conferentie over het boerenleven met Paul van Vliet. We blijven nog even bij de wat oudere muziek en dat doen we met Marianne Weber en Alles in het Leven.

Je bent als een ster in de nacht. Dat was Gino Fey. Ja, en dat bracht ons ook aan het einde van dit eerste uur Made in Holland van vandaag.

Na het nieuws van 4 uur gaan we natuurlijk gewoon weer verder. En dan kunt u natuurlijk onze Made in Holland tip van de week. Een 3-in-1 en een heleboel mooie muziek verwachten. Kunt u het volgende uur niet meer luisteren, wens ik u natuurlijk voor straks een heel smakelijk eten en een heel fijn weekend. Tot straks.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is de Nederlandstalige vrijdagmiddaggebeurtenis. Omroep IJsselmond presenteert Made in Holland.

Ja, een blik in het leven van Mark Gerritsen. En ja, hij is trots. Welkom terug bij Made in Holland. We zijn begonnen aan het tweede uur van vandaag. Pardon. En wat heb ik nog voor u? Natuurlijk straks de Made in Holland tip van de week. En een hele goed gevulde 3-in-1. Maar voor die tijd gaan we eerst weer verder met de muziek. En we gaan verder met een ouwtje van Willeke Alberti. En zij brengt ons de groetjes uit Rio. MUZIEK

Ja, in plaats van Dave Dekker, waar ik naar eens naar moet kijken wat er precies misging, want hij begon helemaal opnieuw, maar het was in ieder geval wat een droom. We blijven nog even bij de wat oudere muziek en dat doen we met Frans Duits. En ja, hij bezingt zijn lieveling.

Stemmen in Holland Tip van deze week was romantiek in de muziek. Ik keek in jouw mooie blauwe ogen en het was van William Heuter. Ja, en tot 5 uur vanmiddag luistert u nog naar Made in Holland hier op Radio IJsselmond. We gaan verder met Henk Wijngaard. Ja, en hij heeft een raar weersfenomeen als een donderslag bij heldere hemel.

0: Ja, Nederlandstalige bewerking van een oude Duitse slager. Een festival vol liefde plaatsstand alweer uit 2015 en werd ons gebracht door Danny Cado. We zijn toe aan onze wekelijkse 3-in-1 van vandaag en daarin de muziek van Koos Alberts.
1: Drie in één.

Drie hits op een rij van Koos Albers in onze 3-in-1. U hebt geluisterd naar Ik Verscheurde Jouw Foto. Eenmaal kom jij terug. En net hoorde u als laatste, gisteren heeft zij mij verlaten. Ja, wilt u zelf eens een 3-in-1 samenstellen? Dat mag natuurlijk altijd. Stuurt u dan een e-mail naar madeinholland@home.nl met daarin uw favoriete platen en waarom u ze graag wilt horen. We gaan hier weer gauw door met de muziek, want ja, de klok van 5 uur is alweer onderweg. En dat gaan we doen met Mike Didden en Bling Bling.

0: blingen, blingen, blingen.
1: Ja, Mark is volledig losgeslagen sinds zijn vertrek naar de grote stad. We gaan verder met Ron van Hoof en hij vertelt ons alles over het leven met jou.

Ja, ze hadden we een mooie plaats met een verhaal. Het was van Danique. Ja, en zij vertelde ons het verhaal wat er allemaal gebeurde toen ze terugkwam na 7 jaren. Wacht ons ook weer al het einde van deze uitzending van vandaag. Ja, als u wilt reageren, een verzoekje aanvragen of zelf een 3-in-1 samenstellen, stuurt u dan eens een e-mail naar madeinholland@home.nl. Schrijven kan natuurlijk ook. Doet u aan Made in Holland, Oudestraat 216A, 8261 CA in Kampen. Ja, vanmiddag hebt u kunnen luisteren naar aflevering 1331 van Made in Holland. Samenstelling, presentatie, techniek en Christendorp.

En voor nu wil ik u natuurlijk voor straks een heel smakelijk eten toewensen en alvast een heel fijn weekend. Tot volgende week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: You are listening to Rock Heaven. Get ready for 1 hour of non-stop rock music, including the smooth sounds of soft rock, the power of hard rock, and everything in between. Immerse yourself in the ultimate rock experience. And enjoy the music.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder, die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

Wat een heerlijk begin van Song River, de Dirty Rotten Vipers. Ja, onmiskenbaar natuurlijk uit New Orleans, deze 12-koppige band. Ze zijn toe aan een tweede album, Grandma's Operation. En je hoorde Viper Matt. Ik heet je weer van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Song River. Zit je nog aan de koffie of zit je nog aan de maaltijd? Laat het je allemaal smaken. En dan loods ik je het komende uur met de heerlijkste Americana, alt country en aanverwante muziek door dit uurtje heen. Ik heb het even opgezocht, want je kunt deze uitzending altijd herbeluisteren op Uitzending Gemist van RTV IJsselmond op de site. Maar New Roots Beat Radio. NL. Daar ben ik niet meer on demand te vinden, maar wel op de zondag van 3 tot 4, de maandag van 11 tot 12, de woensdag van 3 tot 4 en de zaterdag van 3 tot 4. Dus of uitzending gemist op ijsselmond.nl en anders gewoon rootbeatradio.nl. Zo, huishoudelijke mededelingen hebben we weer gehad. Gaan we verder met het eerste album in 15 jaar van Buddy Miller. Titeloze album. Ja, het is country rock met af en toe een snufje soul van deze 74-jarige singer-songwriter. Sean Colvin begeleidt hem op het volgende nummer. You Never Really Get Over It. Heel veel plezier met de uitzending. Ik ga ervan genieten en ik hoop jij ook.

Misschien is er wel een luisteraar die even naar zijn telefoon keek. Vernuftig gedaan, zo'n telefoondeuntje in een lied verwerkt. The Satchel Kid, oftewel Michael Goensen. Amerikaan die al jaren in Zweden woont. Zijn derde album, Heavy Kitten, en je hoorde Sweet Rose Marie. De playlist, ja, wil je die ontvangen? Dat kan natuurlijk. En heb je tips voor mij? Allemaal even naar dat beroemde e-mailadres berrykoetsier@gmail.com. En Berry, double R-I-E, komt dat allemaal in orde. Cut the Chain, nieuw album van Jason James. Hij is geïnspireerd door Hank Williams en George Jones. Hij komt uit Texas. En ja, zeg je Texas, dan heb je het ook wel over honky tongs. Honky tongs in mind.

Alan Lee Edwards, vorige week ook al op de playlist met zijn album Interpreting Hard Sounds Volume 2. Wat jammer dat ik volume 1 gemist heb. Wat een mooi album is het geworden van deze singer-songwriter. Je hoorde South of Silva en dat is een stadje in Jackson County, North Carolina. Zo, je bent weer helemaal op de hoogte. Gaan wij verder met een dame die ik nog nooit in de uitzending heb gehad. Dat vind ik altijd wel leuk om een première te hebben, althans qua artiest Rita Bliss, haar tweede album One More Winter. Het is allemaal in eigen beheer uitgegeven. Ze speelt banjo, of onder andere banjo, volgens mij ook nog wel meer instrumenten. En ze gaat bezingen het mijnwerkersleven in New Mexico, oftewel Silver City. It's been

Mooi, mooi, mooi. De Mary Wallopers uit Dundalk County Love. Het is een derde album, Paddy Wackery. En in de beste tradities van de Pogues, zullen we maar zeggen. Shane McGowan zou trots zijn geweest op dit stelletje ongeregeld. Ze bezongen trouwens het gevoel van buitenstaande zijn in Engeland.

natuurlijk heel veel Ieren gingen en gaan misschien nog wel steeds werken in Engeland. Dus dat gevoel, Crowns in England, is allemaal in eigen beheer uitgegeven. Wat ook in eigen beheer is uitgegeven, is het nieuwe album van de Kennedys, Pete en Maura. Het is een mix van stijlen, country, bluegrass, folk. Ze zijn al meer dan 30 jaar actief in de muziek en ze zijn toe aan een 17e album, Smoke Tree. Hier is Without Us.

Heerlijke muziek van Leon Marchin. Je weet het nog wel, die Amerikaan geboren uit Bosnisch-Kroatische ouders. Ja, zijn album is niet zo mooi als die vorige. Die haalde mijn persoonlijke top 10 op het einde. The Leaving Kind doet het dus niet. En je hoorde Honeybee. Gaan we verder met oudgediende Charlie Parr. Die is inmiddels toe aan zijn 20ste album, Roaming House. En noemt het een, wat was het ook weer? Folk opera of iets dergelijks? Nou, Bank Robber. Vooruit dan maar. Ja, komt-ie. Een stukje blues.

Mrs. Moore. Did you have a good day? Is anything to eat?

Indrukwekkend nummer Still I Crash van de 33-jarige bluegrass fenomeen Billy Strings op zijn nieuwe album So Much For Goodbyes. Het gaat over het pijn en het gemis wanneer je moeder is overleden. Indrukwekkend. Gaan we verder met Leslie Wow. Haar derde album Night Bloom is in eigen beheer uitgegeven. Het is alt-country folk uit Houston, Texas. Trigger.

Je hoorde Chris Pierce van zijn nieuwe album Songs for the Heavy Hearted. It Ain't Ever Wrong to Be Free. Het is blues, het is folk met een snufje soul. Of heel veel snufjes soul eigenlijk. Het is allemaal in eigen beheer uitgegeven. En we gaan eruit, net als vorige week, met Dean Owens en de Sinners. We reizen af naar Glasgow. Daar heeft hij live in de studio favoriete nummers van hen zelf opgenomen. Op verzoek van Bert Pijpers. En die heeft in Nederland een nieuw eigen label, Must Have Music. Welke ga je straks horen? Raining in Glasgow. Nou, dat is niet zo raar, want volgens mij regent het daar nog wel regelmatig. Wil je de uitzending nog een keer beluisteren? Dat kan bij Uitzending Gemist op de site van RTV IJsselmond. En anders het nieuwe initiatief RootsBeatRadio.nl. En dan moet ik even kijken. Dat is dan op de zondag, de woensdag en de zaterdag van 3 tot 4 en op de maandag van 11 tot 12. Dus ga er maar eens even een keer heen naar beide sites, dus die van IJsselmond of die van Roots Beat Radio. Dan komt het allemaal in orde. Wat ook in orde komt, is straks hetgeen wat allemaal na mij komt. Daar wens ik je heel veel plezier mee. Tot volgende week. Adieu.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Rebel on your radio.
5: Rataplan.
6: Rataplan.

0: Harald.
1: En Lennart.
2: Het is vrijdagavond, je luistert naar een nieuwe aflevering van Rattenplant. Het is 2 oktober 2026, we begonnen met Rick Parfitt en Long Distance Love. Dat heb je soms... Wat hebben we vanavond?
3: Soms dan moet je vanaf het afstandje iemand liefhebben, toch?
2: Ja, dat kan gebeuren.
3: Ja, en dan komt het opeens dichterbij. Soms, of soms ook niet. We hebben zometeen weer een mooie tip voor je van Barry Koetsier. Ik ben benieuwd wat hij heeft meegenomen. En we gaan natuurlijk je vergasten op een album van de week. Wist wel wat het album... Ja, een soort van wist al wel wat het album...
2: Toch maar die Engelsman.
3: Zijn we, ja, toch maar wel, hè? Ja, ja,
2: Amerikaan of een Engelsman, ja, lastig.
3: We kiezen dit keer voor Engelsman. Dichtbij. We hebben natuurlijk een lijst met de best verkochte albums voor je, maar ik zie net dat de lijst van onze vaste platenboer niet geüpdate is.
2: Ah, kijk.
3: Dus even kijken of ergens anders een lijstje met...
2: Doen we wat andere rond of zo.
3: Ja, precies. Dat komt helemaal in orde. Tussendoor nog nieuwe muziek en natuurlijk in het tweede uur contact met Hidde de Graaf om te kijken wat er in de wereld van Rotterdam Achterklap is gebeurd. Dit is nieuwe muziek van The Wild Things, 100 Stars.

0: 100 Stars, The Wild Things hoorde je. De leuke rockband uit Groot-Brittannië. Ja, ik neem aan dat er dus een nieuw album aan zit.
1: Ik hoop het, want ik vind het een echt een leuke band.
0: Ja. Zijn inmiddels 2 singeltjes diep, maar ik heb er nog niks over kunnen vinden. Dus wanneer dat zou moeten gaan gebeuren, wachten we nog even af.
1: Wacht gewoon af. Barry, hoe is het?
2: Ja, goed. Ja, je hebt altijd van die golfbewegingen. Soms dan weken, dan komt er, wordt er iets uitgebracht waar je niet zo enthousiast over bent. En dan, zo heb je weer een aantal albums, waaronder de nieuwe van Mary Gauthier. Ook hartstikke mooi. En ik kwam Beck tegen. Beck is Beck. De man die natuurlijk een knijter van de wereld heeft had met Loser. Ja. En even kijken hoor. Het is een,
0: hoe lang geleden is dat wel niet? Ja, dat is in de jaren 90.
2: Ja, zoiets. Ja, dat denk ik wel. En hij heeft nu sinds 7 jaar weer een album gemaakt. Ride Lonesome. Scoort 10 uit 10 op het vermaarde AmericanaUK.com. Dus dan zijn de verwachtingen wel hoog gespannen. Ja, ik vind het een aangenaam album. Misschien, hij heeft er al heel veel gewonnen. Misschien wint hij er wel weer eens een Grammy mee. Wie zal het zeggen? 12 zelf. Geschreven nummers, ook zelf geproduceerd, waaronder deze Falling Through My Hands.
0: Luisterplezier met Barry Goetzier.

0: Je wordt er in ieder geval rustig van.
1: Ja, ik vind het mooi dit hoor. Het is echt een plaat die ook misschien wel, ja, weet jij veel. Het is de plaat
2: kanshebbers.
0: Uit, kanshebbers.
1: Kanshebbers inderdaad.
0: Nou, dat is wel zo. Ja. Het is wel een aangename album. En misschien dat het dat de tijd van het jaar ook een beetje meespreekt. Dat het dan toch
1: dat
0: wat donker wordt. En dan ja. Deze rustige muziek.
2: Voor de mensen thuis nog even, we hebben het opgezocht. A Loser van Beck was 1994.
1: 94?
0: En hoeveel keer was hij gestreamd?
2: 622 miljoen keer op de streamingdienst die ik dan hier toevallig vond.
0: Oké. Okay. Ja, dan heb
2: maar
0: ik
2: weet nog dat nummer een hit was, dus ik voel me opeens echt extreem oud.
0: Nou, goed zo. Nou, daar drinken we er dan maar eentje op. Goed weekend.
2: Goed weekend.

0: Mathieu Tseren met Wies hoorde je hier bij Rattenplan. En dit is een EP die is uitgekomen vandaag. Die heeft 12 versies van het liedje, 50 minuten. Zou dus mee kunnen in een album. En dan hebben ze een slowdown version en ze hebben een speed-up version. En als ik een klein stukje van die speed-up version... Chipmunks versie en er staat van alles op. Ja, zo kun je allemaal
1: het is, okay, ja,
0: de instrumentale, wat nog wel een leuke versie is, dat is de akoestische versie. Die draai je misschien dan nog wel een keer. Want dat is echt goed gedaan.
1: Nou goed, maar laten we inderdaad bij de Chipmunk versie wegblijven.
0: Dat,
1: is
0: een beetje, dat doen we.
1: Een beetje
0: met
1: te
0: deze.
1: Knabbel en babbel. Ja. Maar we blijven nog wel even in Nederland, want ook Rondé heeft nieuwe muziek uit. Dit is Oh My God.
0: Ik zal deze versie.

0: Ja, de Simple Minds zou je bijna denken.
1: Leuk.
0: Maar dat is gewoon Rondé. En als je nou denkt van, nou, dit klinkt echt helemaal te gek. Volgende week, zaterdag, staan zij in Hedon. Ah. Hier vlakbij in Zwolle.
1: Leuk.
0: Even de trein in en dan ben je er al.
1: Ik vind ze live ook leuk inderdaad. Ja. Dan doen ze ook meer vaak een akoestisch setje tussendoor. Waar dan iedereen, ook echt iedereen stil is. Dus dat is, voor Hedon is dat een uitzondering. Mag ik wel zeggen dat alles stil is.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar het is een leuke band om live te zien.
0: Zeker.
1: En vooral in zo'n klein zaal.
0: Aanradertje.
1: Dus, ja, aanrader inderdaad. We gaan verder naar de band Rainbow Body. Ik had er nooit van gehoord, maar ik zag op een gegeven moment dat Taylor Goldsmith en zijn broer hadden een nieuwe band met leden van Chris Brotherhood.
0: Ja, het is een soort van superband.
1: En Goose inderdaad. Ja. Of Geese, hoe heet die band?
0: Geese en zo'n bekende producer die voor alle dingen heeft gedaan. Ja, het zijn allemaal mensen die, als je ze dan opzoekt, dat je denkt van, oh, nou, jullie
1: grote jongens, Phil Lesh enzovoort. Rainbow Body heet dus de band en er kwam een liedje uit en ik vond het toch wel geweldig hoor. En het liedje heet Strange Memory.

0: komt op 100.
1: De beste 10.
2: De beste 10, alsof er niks gebeurd is.
1: Oh, ja, precies. Ja. We hebben de Britse albumlijst erbij gepakt. Ah, want die hebben wel gewoon een update gedaan. En in hun best verkochte lijst van albums vinden we op nummer 10, ja, je verwacht het niet, Fleetwood Mac.
2: Ah, nog steeds.
1: 50 jaar Don't Stop. Dat is netjes voor een band die al een tijdje geen nieuw materiaal heeft meer uitgebracht. Precies. Op nummer 9, Oasis, over bands gesproken die al een tijdje geen nieuw materiaal meer hebben uitgebracht. What's the Story, Morning Glory. 769 weken heeft hij in de lijst gestaan. Zo. En ze doen er nog een paar weekjes bij. Op nummer 8, Sienna Spyro, leuke sing-songwriter. Op nummer 8, Visitor, heet het album. Olivia Dean, dan op nummer 7. Nog een keer Oasis. Op nummer 6, Time Flies, 1994 tot en met 2009. Een soort van compilatie dingetjes. Ja. 682 weken ook al in de lijst, dus ook al niet heel nieuw meer. Dan Michael Jackson op nummer 5, The Essential. Olivia Rodrigo op nummer 4, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
2: Een plaat uit dit jaar, kijk eens aan.
1: Kijk eens, het kan dus toch, ja, dat, de top 3 zit op zich wel redelijk goed hoor. Nothing But Thieves, dan op nummer 3, Stray Dogs. Britse indie rock op nummer 2 met Kyo, Put a Smile On For Me. En nummer 1, ja, hoe kan het ook anders? Taylor Swift heeft een deluxe versie uitgebracht van deluxe, The Life deluxe. Of a Showgirl. De recensies zijn behoorlijk vernietigend, moet ik zeggen. Ik heb niet één iemand gehoord die zei van, ja, maar dat is me toch een potje leuk, die extra nummers. Die zijn echt dubbel en dwars het geld waard. Maar ja, toch, het staat op nummer 1 in de lijst. Dus ja, als je het over commercie hebt, dat heeft ze wel goed in de vingers.
2: We gaan ook blijven in Engeland met het album van de week.
1: Jazeker. Het is Johnny Marr. The Age of Everything. Hij was natuurlijk ooit gitarist van de Smiths. Ja. Maar Morrissey en hij kregen ruzie. Morrissey werd sowieso een beetje een vreemde man. En Johnny Marr zei, weet je wat, ik kan zelf ook gewoon lekker gitaarplaatjes gaan maken. En dat is hij eigenlijk
2: doet hij goed, hè?
1: De afgelopen jaren nog steeds aan het doen. The Age of Everything is dus het nieuwe album. 10 nummers staan erop, 44 minuten en 4 seconden. Dus dat heeft hij dan wel weer netjes uitgemikt. Aan nieuwe muziek. En dit is Ophelia. Ah, ja.

0: Johnny Marr.
1: Johnny Marr, Ophelia. Het is de onmiskenbare Manchester sound van zijn gitaarwerk. Die pik je er zo uit.
0: Ja, dat is, de tweede uur draaien we nog een track, want het is dus het album van de week. Over twee weken, als de gezondheid het goed allemaal toelaat, over drie weken trouwens, ga ik naar John Allen in Amsterdam. Ik heb er nu al zin in. Er komt een nieuwe plaat aan en dit is zijn nieuwe single, Why Can't We Dance?

0: Uit Londen hoorde je John Allen en Why Can't We Dance van de nieuwe plaat die dus in oktober uit gaat komen.
1: Ja, hij doet een tour weer door Nederland. Hij komt ook naar Groningen. Ja, en toen dacht ik van, te gek, John Allen die komt bij mij om de hoek. Daar moet ik heen. Mm-hmm. Maar ja, er is één zaal in de Oosterpoort die ik boycott. Dat is een verschrikkelijke soort van kijkdoos waar je dan in staat. Waar het veel te warm wordt, waar de akoestiek ook maar matig is. En je het idee hebt van als hier ergens een keer iets gebeurt, dan komen we er niet meer levend uit. Dat zal ongetwijfeld meevallen, want het is natuurlijk gewoon door de brandweer gecontroleerd en zo. Maar dat gevoel kan je soms zo hebben in zo'n pijpela. Dus daar ga ik niet heen, helaas.
0: Jammer.
1: Hoop dat hij de volgende keer in een andere zaal staat.

0: Phoebe Bridgers, sorry. I Can't Wait. Het is niet echt een single, maar van dit album vind ik dit een van de mooiste liedjes. Lost Weekend heet het album wat zij een paar maanden geleden heeft uitgebracht. En ja, het moet al heel wat gebeuren. Wil dit niet mijn absoluut favoriete album van 2026 worden? Overigens weer geproduceerd door Jack Antonoff, die man die tegenwoordig alles produceert.
1: Doet heel veel hier, man.
0: Ja, en ja, en soms, nou ja, hij heeft natuurlijk sinds Folklore en Evermore is hij, denk ik, nou, veel gevraagd in ieder geval. Hij heeft geloof ik 3 keer achter elkaar producer van het jaar gewonnen. Mm-hmm. En sommige albums is zijn sound zo dat je denkt, oh, dat is wel heel erg jouw sausje wat je nou over een andere artiest heen strooit. Maar in dit geval is hij goed onder controle gehouden. Dus ik vind het een fijne combinatie.
1: Er zat een producer op de producer, zeg maar. Die, ja, nou die zei van, nou, een tandje terug.
0: Dat is, hij heeft natuurlijk best goede ideeën. En ik vind zijn sound op zich wel heel interessant. Maar ik heb wel het idee dat het iemand is die... De artiest zelf moet ook een idee hebben van... Ja, maar dit is wel hoe ik muziek maak en hoe ik wil klinken. Ja. En dan kan hij, zeg maar, daar zijn accentjes op doen en het beter maken. In plaats van dat het heel erg... Dit is hoe Jack Antonoff klinkt.
1: Dan krijg je zo'n soort raamwerk. Hè? Want vroeger natuurlijk Jeff Lynne. Die had een hele kenmerkende sound. En je wist gelijk dat het is Jeff Lynne.
0: Ja.
1: En dan moeten ze de echte artiesten ook nog doorheen schijnen. Dat lukt ook altijd wel, maar soms dus inderdaad bij Jack Antonoff niet.
0: Nee, nou ja, dat Brandy Carlisle had vorig jaar zo'n album. Waar,
1: ja, klopt. Ja.
0: Waar hij en dan dacht ik van ja, dit is geen album van Bleachers, die band van meneer Antonoff. Dit is een Brandy Carlisle album. Ja. Waar ben jij gebleven in deze mix? Mm-hmm. En nou, Phoebe Bridgers heeft dat zich kennelijk ter harte genomen.
1: Ik denk dat hij bij jou op één staat aan het einde van dit jaar. Paul Weller en Bent, ja, de man die maakt helemaal niks wijs. Die Paul Weller, die
0: nog
1: gewoon waar hij zin in heeft. En die heeft nu weer een dubbelaar. Of ja, ik denk misschien wel een driedubbelaar. Het zijn heel veel liedjes en heel veel minuten ook. Paul Weller en Bent live met een bekend liedje. Oef.

0: lekkere live muziek. Oh, dat is toch fijn, dames en heren, live muziek. Dat moet je doen. Zondag in het Tukin trouwens ook live muziek. Dus ik zou zeggen, kom maar even kijken.
1: Curtis Mayfield van origine.
0: Ja, dit was
1: 1970.
0: Dus,
1: en dat nummer, overigens, toen Curtis Mayfield het uitbracht, was helemaal geen hit. Hè? Dat is de eerste keer dat... Ja, dat nou goed, je staat al wat in. Maar
0: wie had dat,
1: Curtis Mayfield bracht dat op, Move On Up, in 1970 als single. Ja. Dacht, en nou denk je van, nou, hoe kan dat nou niet? Hoe kun je dan stilzitten? Totale flop.
0: Ja,
1: het moest echt herontdekt worden en zeggen van, oh, dat is verdorie, wat hebben we hier nou? En nou, uiteindelijk is het gelukkig de klassieker geworden die het verdient te zijn.
0: Heel mooi. Dit is de nieuwe single.

0: single van Jola Doeken, maar we zijn alweer aangekomen bij de koppelplaat. Welke twee platen hebben we? Eentje voor het nieuws, eentje na het nieuws.
1: Ja, ik dacht, vorige week ontdekten wij allebei onafhankelijk van elkaar de band Good Wild Gods. Die doken opeens op in allerlei volk en een soort van dat soort achtige lijstjes. Dus ik ben daar eens wat verder in gedoken. En het blijkt dat zij nu zeg maar een nieuw album maken. Maar het zijn twee mannen die ook in 2020 al samen muziek hebben gemaakt. Ben Kramer en Luke Sital Singh. Ben Kramer is de man die de Old Sea Brigade is. Die ook we vorige week hebben genoemd. En ik dacht van nou laten we dan eens die twee nummers tegen elkaar, tegenover elkaar zetten. Want in 2020 hebben zij dus een eerder wat muziek uitgebracht met z'n tweeën. En dat zetten we dan tegenover hun nieuwe werk. Want ze hebben net deze week een single uitgebracht. Dus kunnen we misschien een beetje horen hoe hun muziek door de jaren heen is geëvolueerd. Dus we beginnen met Call Me When You Land. Een liedje uit 2020 van deze twee mannen. Geniet ervan.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: U luistert naar Jong IJsselmond. De Rebel on your radio.
5: Rataplan.

0: Rattenplan met Harald
1: en Lennart.
2: Welkom bij het tweede uur van Rattenplan. Het is nog steeds vrijdagavond 2 oktober. We begonnen met de koppelplaat.
3: Ja, twee keer The Good Wild Gods. Althans, we begonnen met The Good Wild Gods en we eindigden met eigenlijk ook The Good Wild Gods voordat zij The Good Wild Gods waren. Om zo een beetje te kijken van, nou, wat is er met die mannen gebeurd sinds 2020 toen zij dat eerste liedje uitbrachten en 2026 toen ze dus dat tweede liedje uitbrachten. En ik vind hun sound wel een stuk interessanter geworden.
2: Nou, ik moet zeggen, ik denk als ik het eerste liedje had gehoord, dan had ik niet die plaat gaan luisteren die uitkomt, zeg maar. Maar het tweede liedje zeker wel.
3: Ja, ze hebben er goed over nagedacht. Leuk geproduceerd. Ik ben benieuwd naar een album. Dat zal eraan zitten te komen. Ja. Maar we weten nog niet precies wanneer.
2: Tweede uur hebben we nog onze heren die straks dus alweer het nieuws en roddelen en achterknap. Er is niet zoveel nieuws, zegt hij.
3: Ja, schijnbaar is er niet zo heel veel gehoord de afgelopen week of zo.
2: Dan moet hij maar een extra muziekje draaien. En nu verder met het nieuw liedje van Peter Gabriel. En die kan het nog steeds, hoor, die man. Jongen.

0: Ja, wat is een single nog waard in de tijd van het streaming?
1: De streamingdiensten.
0: Vroeger,
1: oorlog.
0: In die goede oude tijd, toen je nog fysiek naar de Free Record Shop of zo moest om daar dan een singeltje te kopen.
1: 5,50 gulden.
0: Dan had je inderdaad een nummer van een plaat die er nog uit moest komen, maar dan was er een B-kantje. Dat was dan vaak dan toch weer een ander nummer wat dan niet op de plaat stond, maar wat wel leuk genoeg was om toch uitgebracht te worden. Afijn, de Rolling Stones die komen nog uit die tijd en dat is dus wat zij doen. Ze hebben een album uitgebracht, The Foreign Tongues heette dat, hartstikke leuk album. Daar staan singeltjes op. Want je brengt singeltjes uit als je de Rolling Stones bent. Mr. Charm is de laatste. En dit is daarvan de B-kant.
1: Ah, de B-kant.
0: Bad Luck Hideaway. Een nummer waarvan, denk ik, veel andere bands zouden zeggen van, nou, daar zouden we onze oude moeder voor verkopen. En de Stones die zeggen, nee, kan wel weg als een B-kantje.
1: Wat ik leuk vind aan dat liedje is dat het ook een beetje duet is tussen Jack en Randy Richards. Ja. Meestal, het is nu echt van, hij zingt wat lijntjes en... Ja, leuk gedaan.
0: Ja. En Keith Richards, die doet wat lijntjes, ja.
1: Lijntjes doet hij altijd.
0: Ja, nee, meestal is het inderdaad... dan heb je dat ene nummer, dat het contractueel verplichte zingnummer van Keith Richards. Wat ik dan meestal overslaap op een plaat van de Stones. Okay. Ja, meestal wel. Maar dit is goed te pruimen. Ik vind het leuk.
1: Mooi. En dit is het nieuw liedje van Sheryl Crow. Want die doet het ook nog. Freight Train.

0: Mauw zei dat ik ga geen platen meer maken. Dit is alweer de tweede langspeler nadat die aankondiging. Dus Freight Train van General Crow.
1: What a difference

0: And the difference is you.
1: Alabama Soul van Cassius Culpepper. Deze man die is druk aan het werk. Act One heet het album wat hij eerder dit jaar uitbracht. Daarna kwam er een soort EP'tje. Act One, dubbele punt, Summer Nights. En nu is er alweer een nieuwe single. What a Difference a Day Makes. En misschien is dat wel wat Sheryl Crow destijds ook bedoelde toen ze zei van ik ga nooit meer een album maken. Want ja, dat de traditionele manier was natuurlijk van je maakt een album en daar doe je dan 2 jaar mee. Ja, en dan ga je weer opnieuw schrijven. En tegenwoordig is het in ieder geval voor nieuwe artiesten en zo dat je moet eigenlijk constant nieuwe muziek uitbrengen. Je hebt eigenlijk niet meer de luxe om te wachten op voordat je een heel album bij elkaar hebt. Uiteindelijk kan je het dan wel eens een keer op een plaatje zetten als je 12 liedjes bij elkaar hebt. Maar tot die tijd schrijven. Blijven uitbrengen, want je moet ergens in een algoritme boven kunnen komen draaien.
2: In de picture blijven inderdaad, in al die TikToks en dat soort dingen ook. Random Roots is een festival, Americana festival in Utrecht. Dat is 17 oktober.
1: Ja, over 2 weken.
2: Echt hele leuke artiesten. En dit is er een van.

0: speciaal voor één artiest naar een festival gaan. Tenminste, in dit geval wel. Michael McDermott moet ik zeggen. En het is de Lords of Lincoln Park. Hij speelt rond tussen 8 en 9, geloof ik, op het festival Random Roots.
1: Ja, het is echt een leuk festivaletje. Zo'n eendags dingetje. Een beetje vergelijkbaar met Take Root in Groningen.
0: Ja, precies.
1: Ja. Je kunt gewoon een dag binnenlopen in Tivoli. Je maakt eigenlijk niet uit wat voor weer het is. Want je hebt alles onder één dak. Roseanne Cash komt er, geloof ik, heen. De D-Lines.
0: Ja, D-Lines inderdaad.
1: En nog een aantal waarvan ik denk van, geen idee wat het is. Maar je loopt op zo'n festivaletje dan ook altijd wel weer tegen dingen aan waarvan je dacht, ik kende het niet. Maar hartstikke leuk dat ik het nu wel weet.

0: Ah, wat fijn hè dit. Oei, oei, oei.
1: 7 jaar geleden weer dat het album Let It Go Easy uitkwam van de crimineel ondergewaardeerde Mercy John.
0: Zeg dat wel.
1: Bullets for Sale hoorde je 42.000 keer afgespeeld, dit nummer, waarvan jij en ik denk ik de man ongeveer 20.000 voor onze rekening hebben.
0: Dat denk ik zeker, ja. Een Nederlandse artiest, dames en heren, die een hele kleine zaaltje speelt en ja, misschien 60, 70, 80 man een keer.
1: En fantastisch mooie muziek maakt.
0: En sukkelmooie muziek. Mercy John, zoek dat allemaal op en stream je rot.

0: Johanna Schaltzele maakt toch hele fijne muziek. Lekker op die Fender gitaar gaan en mooi gezongen.
1: Ja, zeker. En ook zo'n gitaargeluid waarvan je denkt van, is de specifieke manier van spelen, die pik je het ook wel uit.
0: Ja, goed
1: hoor. Als je op een gegeven moment wat meer van haar gehoord hebt. We gaan naar het album van de week.
0: Ja, het album van de week. Het is al 38. Ik denk, verrek het album van de week.
1: Johnny Marr, daar staat er een nummer op. Dat denk ik van, dat is toepasselijk als we een beetje de tijd uitlopen. It's time.

0: Ja, als je ooit ergens een keer een nummer van de Smiths hebt gehoord, dan zal dit je niet onbekend voorkomen.
1: Nee, zeker niet.
0: Het is natuurlijk nieuw, maar het klinkt ook wel een beetje zoals zij destijds deden. En dat is ook niet gek als je weet dat Johnny Marr natuurlijk de gitarist van die band was.
1: Daarom,
0: toch wel een groot architect achter de sound van de Smiths.
1: Een beetje de cult. Het kan allemaal erin inderdaad.
0: Allemaal een beetje die 80s Manchester 80's vibe.
1: Ja, we hebben zometeen Hidde. Hidde zegt er is niet veel nieuws, dus we kunnen nog een liedje doen.
0: Ja, laten we dat doen.
1: Dat doen we dan bij deze Holly Humberstone.

0: Too cute ja, to be lonely.
1: Gewoon allebei hetzelfde brugje maken, of niet?
2: aan de lijn Hidde de Graaf.
1: Ja, hallo. Too cute to be lonely.
3: Nee. We staan even opnieuw doen, jongens. Kom. Ik ben de razende reporter uit Utrecht. Harold doet dat altijd. Ja. Nee, dit is zo graag. Jullie maken er een zootje van. Doe het einde van dat nummer er maar een keer.
2: Je wil gewoon twee keer too cute to be lonely horen. En dat het dan geassocieerd wordt met jou. Dat is wel duidelijk. Wat hier
3: dat is wel heel fijn. Ik dacht...

0: Dat aard was het liedje Holly Humberstone, nieuw liedje Too Cute to Be Lonely aan de lijn. Onze razende robot uit Utrecht, hier is Hidde. Welkom Hidde. Kom erin.
1: Mannen, wat onverwacht en wat gezellig. Hallo, hallo. Dit was toch veel beter. Kom nou.
0: Is het in Utrecht?
1: Knippen we er wel uit in de montage.
0: Ja,
1: hè, wat?
0: Precies.
1: Ja, het gaat prima jongens. Het is weer weekend. Op het toilet, wat hebben we er allemaal weer naartoe gelopen? Toch?
2: Nou, zeg dat. Ik was wel naartoe.
1: Nou hè?
2: Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Ja, precies. Ja. En jullie zijn er ook aan toe hoorden net al, ja.
2: Ja.
1: Ja, weekend, ja, heerlijk. Het wordt een mooi weekend. 20 graden, zonnetje.
2: Misschien wel het laatste mooie weekend van het jaar, dus geniet ervan.
1: En dames en heren, er is hij weer, Mr. Optimistisch, Lennart Rietmans. Ja, jongen.
2: Ik weet dat jij altijd weer het t-shirtje buiten loopt als het min 30 is buiten, maar sommige mensen die...
1: Had jij een jas aan vandaag of niet? Had je een jas aan?
2: Nee, ik had geen jas aan. Ik heb wel een hoodie aan.
1: Goed zo. Een hoodie? Echt?
2: Ja.
1: Ik liep echt in het t-shirtje inderdaad vandaag. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, dit is echt mijn temperatuur hoor. Hier word ik blij van. Okay. Want het punt is, kijk, iedereen, jij eigenlijk vooral Lennart, denk altijd dat ik alleen maar kan functioneren bij min 20. Dat is niet waar. Ik hou gewoon van... Het hoeft bij mij niet zo zeik heet te zijn. Ik vind 20 graden zonnetje... Maar...
2: Ja, en dan mij Ibiza. Ah. En herfst.
1: En min 20 en regen. Oké, ver. Maar afzien daarvan, 20 graden zonnetje... Prima. Ja, en Ibiza. Ja, dat vond ik ook wel lekker. Zo. Ik moet nog steeds bijkomen, jongens. Tering. Ja, het is wel klaar hoor, mijn bread summer, heb ik wel besloten.
2: Ja?
1: Ja, het is afgelopen. Ja, ik ga straks echt mijn rustige herfstperiode... Ik heb zeg maar... Nou, nee, daar gaan we het zo over hebben bij Nietzsche. Want Ja, sorry. Ja, voor de rest ben ik heel mannelijk, mensen, maar... Wat een muziekje ineens. Jongens, we beginnen eventjes bij Halle Berry. Wat toch wel de knapste vrouw van het westelijk halfrond is. Ja. Vind ik in ieder geval. Ze is ondertussen bijna 70, hè, geloof ik, die vrouw. Okay. Ja, en die ziet eruit, jongens, onder een ring is te halen. Maar ze heeft wel problemen, want haar ex, Olivier Martinez, beschuldigt Halle Berry ervan hun 12-jarige zoon Macchio, weet ik veel, fysiek te hebben mishandeld. Ze schijnt op hem te zijn gesprongen en hem echt gewurgd te hebben. Dus echt de handen om zijn keel te hebben gehouden. En dit schijnt allemaal ergens eind september gebeurd te zijn. En hij is boos en wil nu dat zij uit de voogdij gezet wordt. En dat hij de volledige voogdij over dit kind krijgt. Ja. Dus dit is een verhaal zonder winnaars, denk ik. Nu ben ik een slecht persoon. Dat weten jullie. En ik ben van de zwartgallige humor. Maar good lord, Halle Berry die op je zit met de handen om je keel. Halleluja. Mag ik daar heel even 2 seconden in stilte over nadenken?
2: Ja.
1: Zo, oké. En we gaan door. Dan moet je natuurlijk niet bij je 12-jarige zoon doen, jongens. Nee, dat staat natuurlijk buiten kijf. Maar goed, voort. Eddie Keur over oude viezerik gesproken. Eddie Keur, kennen jullie die jongens, ja, radio-dj? Ja.
0: Eddie Keur die viel altijd in voor Ruud de Wild. En dan was zelfs Eddie Keur beter... Oh nee, dat kan ik ook niet
1: zeggen. Zo. Ja, ik vind Eddie Keur... Eddie Keur staat echt bekend om zijn slechte seksgrappen. No. Alles is goor, alles is funzig. Ja. Maar het is ook een verschrikkelijk leuk vent. Ik heb een keer een soort spoedcursus radio-nieuws lezen gehad. Ja, je zou het niet zeggen, maar ik heb dat echt gehad. Radio Noord-Holland was dat, door gekeven, overigens, in volledig haar vrije tijd, of, nou ja, terwijl ze daar aan het werk was, door een vriendin van ons allemaal, of in ieder geval een kennis van ons allemaal. Anyway, lang verhaal. En die Keur was toen live op de radio. Nou, en de dingen die je dan hoort, jongens, oei. Ja. Ik kwam daar binnen, dat was ook gelijk, het was voor prachtige man om daar de studio binnen lopen. Allemaal van live op de radio, hè, jongens. Ja. Nou, wat is dat voor plaatje? Zeg, kom jij eens even op schoot zitten en het nieuws lezen? Weet je, op die manier?
2: Ja,
1: ik moet daar ook wel een beetje om lachen. Het is natuurlijk allemaal een beetje een act, maar het is echt oprecht een aardige kerel. Hij stopt bij Radio 2. Ja. Na kerst heeft hij besloten om te stoppen met zijn vrijdagmiddagprogramma Keur in de Middag. Waar Irene Moors trouwens zijn sidekick is. Dat vind ik op zich heel tof. weet je, als DJ Irene Moors als sidekick hebt. Ja, dan doe je toch sluit. Ja.
2: Ja, Harald moet het met mij doen.
1: Nou ja, maar, exact dat. Weet je, dan doet Eddie Keur toch wel iets. Ja. Ja.
0: Weet je ook waar hij naartoe gaat? Want dat ben ik wel nieuwsgierig. Dan, hij had een
1: nou, dat weet hij zelf ook nog niet. Of tenminste, dat weet hij misschien wel, maar daar is hij nog niet helemaal eerlijk naar. Of eerlijk over. Wat hij namelijk zegt, hij is echt een nachtdier. Hij wil het allerliefst nachtradio maken. Maar NPO Radio 2 heeft besloten om de volledige nachtprogrammering eruit te halen. En dat vindt hij verschrikkelijk jammer. Daar is hij een beetje narig over zelfs. En hij heeft ook gezegd, van, ja, hij is echt naar de zendermanager van Radio 2 gegaan. En gezegd, jongen, luister, ik verveel me de tering. Geef me gewoon meer uren. Weet je wel? Ik wil gewoon meer radio maken. Ik heb het gewoon te horen. Het gaat niet gebeuren. En toen zei hij, weet je wat jij dan doet? Vind je Radio 2?
2: Ik ga iets anders doen.
1: Ciao, arrivederci. Ik ga wel weg. Okay. Dus hij is onvrede met Peter de Vries. Dat is dus zenderbaas. En de pleuris. Ik zei de tering, hij zei de pleuris. Hij verveelde zich de pleuris. Hij is dus vertrokken. Hij heeft ondertussen een aanbod gekregen van een andere zender. Maar hij heeft ook in een interview dat hij heeft gegeven, waarin hij dus heeft aangegeven dat hij vertrekt, heeft hij gezegd, nou, ik hoop wel een klein beetje dat na aanleiding van dit interview er meerdere zenders zijn die even bij mij de deur kloppen van, zou je niet bij ons terecht willen?
2: Ja,
1: en hij zegt ook, met zijn 67 jaar, mocht nou helemaal niemand meer gaan bellen, prima, dan ga ik gewoon bij mijn broer wonen. Die woont in Valencia. Dat is ook geen straf. Krijg dan allemaal maar de tering. Dus ik vind het leuk.
2: Even met het hoofd van RTV IJsselmond vragen of die hem even een telefoontje kunnen doen.
1: Ja, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Jongens, 24 Kitchen gaat stoppen.
2: Oeh,
1: ja? En dat vind ik toch wel een beetje een ding.
2: Ja, ben je lang
1: ik heb
2: geweest.
1: Natuurlijk echt letterlijk aan de wieg gestaan van die zender.
2: Ja.
1: Ik was een van de eerste vier die werkte bij die zender. Uh-huh. Toen waren we nog helemaal niet op tv. Dus echt achter de schermen heb ik vanaf de allereerste start aan deze zender gewerkt. Ik heb daar honderdduizenden uren content gemaakt voor 24 Kitchen. Het heeft een passie in mij aangewakkerd waarvan ik niet eens wist dat ik hem had, namelijk koken. En het gaat stoppen. Het is natuurlijk ooit gekocht door Fox. Fox is overgenomen door Disney. En Disney heeft nu gezegd, jongens, het is afgelopen. Eerlijk, ik snap het wel een beetje. Hè. Lineair televisie kijken rent natuurlijk holt achteruit. Het aantal kijkers is echt bedroevend op dit moment. Niet alleen voor 24 Kitchen, maar voor alles en iedereen op tv. Hè. Ja. Ik bedoel, de best verkeken talkshow zit tegenwoordig op 600.000 kijkers. Dat je echt denkt, jongens, wat?
2: Ja,
1: weet je wat bedoel?
2: Wel meer, ja.
1: Want waren er ooit zeker meer, dus ik snap ergens wel waarom ze het doen. Bovendien, dit betekent trouwens niet dat alle content gaat verdwijnen. Ze gaan nog steeds nieuwe kookcontent maken, maar die gaan ze alleen maar aanbieden op Disney Plus.
2: Ja, hè? Komt allemaal.
1: Dus die komen allemaal.
2: Tussen de Disney prinsessen vind je dan ook her en der een Miljuska.
1: Ja, nou, om maar wat te noemen. Of een Rudolf. Ja, hè, onze eigen blonde Disney prins. Ja. Hey, jongens, tot slot. We moeten er toch wel eventjes uitgaan met Paulien Cornelissen. Is overleden.
2: Ja, ja.
1: 50 jaar is ze maar geworden. Dat is verdrietig.
2: Toch schrikkelijk.
1: En ja, ze zat ooit in een talkshow, vertelde ze bij Eva een keer. En naar aanleiding van haar verhaal bij die talkshow, wat heel erg anders over ging, is zij benaderd door een oncoloog. Een dermatoloog of een oncoloog. En die heeft toen gezegd, joh, je hebt een beetje een rare vlek in je nek. Ik zou die wel eventjes laten checken.
2: Ja.
1: Want ik heb jou net op tv gezien, dat ziet er niet goed uit. En dat bleek dus inderdaad kanker te zijn. En toen is ze daarvoor geopereerd. En toen was ze weer een soort van schoon. Is ze weer terug op tv gekomen. De slimste natuurlijk gaan presenteren samen met Herman van der Zanten.
2: Ja.
1: Zij was de nieuwe, hoe heet die brompot? Maarten van Rossum. Maar de kanker is teruggekomen en heeft haar genekt. De dag dat zij overleden is, afgelopen woensdag, ging er 's ochtends nog een persbericht naar buiten. Dat Paulien Cornelissen haar theatertour opschort vanwege de gezondheidsproblemen. En later die dag werd bekend dat ze overleden is. Dat is verdrietig, jongens. Dat is verdrietig.
2: Ja.
1: Het was een grappig mens. Ze was 50. Dit is gewoon heel kut.
2: Ja, in de tijd van waarin humor eigenlijk steeds. Ja, een soort van, ik kreeg af en toe het idee dat humor steeds gemener wordt en zo. En dan, ik vond haar werk altijd heel warm. En gewoon leuk.
1: Ja.
2: En passie voor taal. En ik hield ervan.
1: Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Maar eventjes toch echt wel even stilstaan bij Paulien Cornelissen. Jongens, zoals ik eerder al zei, de Brad Summer is afgelopen. Het is tijd voor om in plaats van de ogen naar buiten te keren, de ogen weer even naar binnen te keren. Tot rust te komen. De herfst staat voor de deur. De pompoenen worden weer rijp. Weet je wel? Het is die tijd van het jaar. Ik volg al een tijdje een hele leuke singer-songwriter uit Texas. En die stond niet al te lang geleden in Tivoli. En toen dacht ik, ja, daar wil ik heen. Want niemand kent deze jongen en ik wil naar hem toe en het supporten. Maar dat was op dezelfde dag dat ook in Tivoli Parker Millsap stond. Oh, ja, dan krijg ik het wel een klein beetje moeilijk natuurlijk. Ja, daar had ik best wel een beetje de pest over in. Ik dacht echt, fucking hell, hoe kan je dit nou tegenover elkaar programmeren? Ja. Maar goed, het is wel gebeurd. Hij heeft een nieuwe single uit. Bo Stello heet hij. Komt dus uit Texas. Zijn achternaam schrijf je S-T-A-L-O-C-H. Anders kan je het nooit vinden. En zijn nieuwe nummer heet Hers. Start er maar in. Het is klein. Het is lief. En ik hou hiervan. Dit is een beetje de modus waar ik naartoe ga.
2: Heerlijk.
1: Aankomende periode. Madonna is klaar. We gaan eventjes naar Bo Stello. Rustig, country, folk, singer-songwriter. Genieten. Jongens, tot volgende week. En maak er een fantastisch weekend van.
2: Fijn weekend.
1: Bye bye, vrienden.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether, 104.1 FM op de kabel en op www.omroepijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van een exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de Eter en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Hey, Carmen, draai eens een lekker plaatje.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is Non-Stop IJsselmond.